weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

tickets anymore.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Het onweer heeft vannacht op meerdere plaatsen in Vlaanderen voor wateroverlast gezorgd. Onder meer in het centrum van Brussel liepen verschillende straten onder, net als in Halle en Heissen. Ook op de snelwegen in ons land waren er verschillende incidenten. Op de ring rond Antwerpen was een rijstrook versperd door wateroverlast, net als op de E313 richting Ranst. KMI meldt intussen dat de zwaarste buien voorbij zijn. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Voor de tweede dag op rij, dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om vergeldingsaanvallen nadat Iran eerder deze week een Panamees vrachtschip onder vuur nam. Intussen dreigt Amerikaans president Trump met nog meer aanvallen. Het is opvallend, want vorige week sloten beide landen nog een voorlopig vredesakkoord. En op het WK voetbal nemen de Rode Duivels het in de 16e finales op tegen Senegal. Het komt omdat Congo met 3-1 won van Oezbekistan en zich ook als beste derde plaats voor de volgende ronde. Verder speelden Colombia en Portugal 0-0 gelijk. Ook zij plaatsen zich voor de tweede ronde. Eerder vannacht won Engeland met 0-2 van Panama en zo is het groepswinnaar. Kroatië won dan weer met 2-1 van Ghana en is ook zeker van de tweede ronde. Net als Ghana dat als beste derde doorgaat. De dag start meestal droog en zonnig. Deze namiddag bewolkt met kans op buien, mogelijk zelfs onweer. Maximaal tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met soms wat buien, maar veel zon ook.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Mels Heren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Mels Heren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Mels Heren Gistel. Mels Heren. Voor elke man in elke maat.
4: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Veel onweer vannacht. Dat zorgde op meerdere plaatsen in ons land voor wateroverlast. Onder meer in het centrum van Brussel liepen verschillende straten onder. En ook op de snelwegen waren er verschillende incidenten. Op de ring rond Antwerpen was een rijstrook versperd door wateroverlast, net als op de E313 richting Ranst. In Kalmthout bij Antwerpen werden een 20-tal kinderen geëvacueerd nadat de bliksem was ingeslagen op de schuur waar ze sliepen. 2 kinderen raakten daarbij licht gewond. Het KMI meldt intussen dat de zwaarste buien voorbij zijn. Door die storm werden gisteravond heel wat evenementen afgelast. Op Werch de Boutique werd het concert van Katy Perry geschrapt en het werd het festival vervroegd stopgezet. Veel fans reageerden dan ook ontgoocheld.
2: We waren zo een beetje boos of zo. We waren er wel echt al van het begin. En ja, in die hitte dan ook nog eens. En dan ja, is dat heel, heel kut dat ze zo op het einde dat eigenlijk gewoon aflassen.
3: Oh, verschrikkelijk. We zijn allemaal met alle meisjes gekomen voor Katy Perry. En ineens kregen we tijdens Pitbull bericht dat het afgelast was. Maar we begrijpen het ook wel, veiligheid boven alles uiteraard.
1: Ook Cool Air Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel moesten door het aangekondigde noodweer vroeger stoppen. En op het WK voetbal nemen de Rode Duivels het in de 16e finales op tegen Senegal. Komt omdat Congo met 3-1 won van Oezbekistan en zich als beste derde plaats voor de volgende ronde. Verder speelden Colombia en Portugal 0-0 gelijk. Ook zij plaatsen zich voor de tweede ronde. Argentinië pakt dan weer 9-9 in zijn groep na een 1-3 overwinning tegen Jordanië. En ook Algerije en Oostenrijk stoten door. Zij speelden 3-3 gelijk. Eerder vannacht won Engeland met 0-2 van Panama. Engeland is zo groepswinnaar. Kroatië won dan weer met 2-1 van Ghana en is ook zeker van de tweede ronde. Net als Ghana dat als beste derde doorgaat. De dag start meestal droog en zonnig. Deze namiddag bewolkt met kans op buien, mogelijk zelfs onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met soms wat buien, maar ook veel zon.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: In Kanthout in Antwerpen zijn twee kinderen gewond geraakt nadat de bliksem insloeg op een schuur waar ze kampeerden. Beide kinderen liepen brandwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Zo'n 20-tal andere kinderen en hun begeleiders werden geëvacueerd. De schuur is ook volledig uitgebrand. Het is voorlopig niet duidelijk of het kamp verder gezet kan worden. Verder zorgde het onweer vannacht op meerdere plaatsen voor wateroverlast. Door die storm werden gisteravond heel wat evenementen afgelast. Op Werchter Boutique werd het concert van Katy Perry geschrapt en werd het festival vervroegd stopgezet. Veel fans reageerden dan ook ontgoocheld.
2: We waren zo een beetje boos of zo. We waren er wel echt al van het begin. En ja, in die hitte dan ook nog eens. En dan ja, is dat heel, heel kut dat ze zo op het einde dat eigenlijk gewoon aflassen.
3: Oh, verschrikkelijk. We zijn allemaal met alle meisjes gekomen voor Katy Perry. En ineens kregen we tijdens Pitbull bericht dat het afgelast was. Maar we begrijpen het ook wel, veiligheid boven alles uiteraard.
1: Ook Couleur Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel moesten door het aangekondigde noodweer vroeger stoppen. Veel handelaars kampen bij de start van de zomersolde volgende week nog met grote voorraden. Dat blijkt uit een rondvraag van zelfstandige organisatie NSZ. Cédric Dak.
4: Zo heeft de overgrote meerderheid nog een 20-40% van hun collectie in de rekken liggen. Er zijn verschillende factoren die hier parten spelen, waaronder de vrees van de consumenten voor hun koopkracht als gevolg van de crisis in het Midden-Oosten en de stijgende prijzen. Maar daar stopt het niet. De jongste dagen hebben we te maken gekregen met heel wispelturig hitteweer.
1: Je zal ook wel meteen mooie koopjes kunnen doen. NSZ verwacht meteen kortingen van 30%. Iets meer dan 1 op de 8 geeft zelfs meteen 50% korting. In het Midden-Oosten neemt het aantal aanvallen opnieuw toe. Het Amerikaanse leger voerde voor de tweede dag op rij vergeldingsaanvallen uit nadat Iran een schip onder vuur nam. Iran voerde dan weer luchtaanvallen uit op verschillende Amerikaanse militaire basissen in Kuwait en Bahrein. De Iraanse revolutionaire garde dreigt er intussen mee om de onderhandelingen met de VS op te blazen en dat doet ook Amerikaans president Trump. Vorige week sloten beide landen nog een voorlopig vredesakkoord. En op het WK voetbal zijn alle ploegen voor de knock-outfase bekend. Vannacht konden Argentinië, Oostenrijk, Algerije, Colombia, Portugal, Congo, Engeland, Ghana en Kroatië zich als laatste ploegen plaatsen voor de 16e finales. Daardoor nemen de Rode Duivels het in hun 16e finale op tegen Senegal. Die wedstrijd wordt woensdagavond om 10 uur gespeeld. Verder is het ook uitkijken naar Nederland, Marokko en Frankrijk tegen Zweden. De dag start meestal droog en zonnig. Deze namiddag bewolkt met kans op buien, mogelijk zelfs onweer. Maximaal tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met soms wat buien, maar ook veel zon.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Zilveren plezierie met Around My Dream. En met deze zomerse temperaturen mag je gerust even wegdromen van een frisse bries, een plekje in de schaduw of een heerlijke koele dag. Tot die er is, zorgen wij alvast voor de muziek. Goedemorgen, dit is Ontbijt Radio bij Belinda.

In 2001 verklaarde president George W. Bush dat dit zijn favoriete plaat aller tijden was. The Everly Brothers met Wake Up Little Susie. En wat is jouw favoriete plaat?

Is Montreal met Altijd Onderweg. Van 15 juli tot 15 augustus klinkt er elke woensdagmiddag live muziek in het stadspark van Veurne tijdens Open Kiosk. Van 12 uur brengt telkens twee veelbelovende Belgische artiesten een gratis optreden op de historische muziekkiosk. Met een mix van indie, folk, reggae, hip-hop, pop en elektronische muziek valt er elke week wel iets nieuws te ontdekken. Dus elke woensdagmiddag Open Kiosk. De perfecte middagpauze vol muziek in het hart van Veurne.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil. SalesUp zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Jeruzalem.
1: Herman van Veen met een nostalgische terugblik op een tijd waar mensen nog zongen en floten op straat. En toen kwamen de hitradio's, zoals Hilversum 3.

0: zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.

Over en over again, Barbara Streisand met Woman in Love. Op zondag 12 juli trekt de Goddelieve processie opnieuw door de straten van Gistel. Meer dan 1000 figuranten brengen in historische klederdracht het levensverhaal van de heilige Goddelieve tot leven. Een eeuwenoude traditie, erkend als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed, is een uniek samenspel van geschiedenis, geloof en lokale verbondenheid. Dus zondag 12 juli, de Goddelieve processie in de straten van Gistel. Ik

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In Nieuwpoort is een Iraakse man vrijgesproken die 3 jaar cel riskeerde voor mensensmokkel. De man die werd in februari al opgepakt tijdens een politieactie waarbij 15 transmigranten in een tuin werden aangetroffen. Volgens een advocaat werd hij onterecht verdacht, ondanks een eerdere veroordeling. Oud-wielrenster Victoire van Nuffel schenkt haar archief aan Wielermuseum Koers in Roeselare. De 88-jarige was in 1959 de allereerste Belgische kampioene op de weg en op de piste. Een vrouw van 53 uit De Haan is aangehouden op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. Ze zou betrokken zijn bij een aanrijding waarbij haar man om het leven kwam. In Kortrijk zijn 4 mensen opgepakt tijdens een grootschalige actie tegen drugshandel. De politie die voerde 4 huiszoekingen uit, onder meer in een restaurant in de Wijngaardstraat, en nam daarbij een grote hoeveelheid drugs in beslag. In het ziekenhuis AZ West in Veurne kunnen er een half jaar lang geen bevallingen plaatsvinden door een tekort aan gynaecologen. Vanaf de 1 juli moeten bevallingen en verloskundige ingrepen in het AZ Oostende gebeuren. In Sint-Eloys Winkel bij Ledegem zijn de voorbije dagen verschillende horecazaken het doelwit geweest van inbrekers. De daders die gaan driest te werk. Zo probeerde een inbreker een voordeur te forceren door er met een bromfiets tegen te beuken. De burgemeester van Ledegem die vraagt inwoners om extra waakzaam te zijn. In Blankenbergen wordt de wachtlijst voor private strandcabines vanaf volgend jaar iets korter. Door een hertekening van het strand komen er 21 cabines bij. En momenteel staan er nog 95 mensen op de wachtlijst. Maar een deel van de aanvragen uit de coronaperiode wordt niet langer opgevolgd. In de gemeente Vleteren kregen alle 75-plussers bezoek van buurtwerkers en vrijwilligers. Ze brachten een flesje water mee en wezen ouderen op het belang van voldoende drinken tijdens de hitte. In Torhout zijn waarschuwingsborden geplaatst nadat Vlaams minister Hilde Krevits tijdens het joggen werd aangevallen door een buizerd. De vogel die broedt in de buurt en verdedigt zijn jongen. Ook 2 andere joggers die werden al bedreigd. Het festival Weekend Dance op het strand van Zeebrugge lanceert een nieuwe veiligheids-app met de naam Eva. Bezoekers die kunnen er vrienden aan toevoegen en elkaars live locatie zien. Ook de batterijstatus en veiligheidsmeldingen kunnen zichtbaar zijn. De app die heeft ook een SOS-functie voor noodgevallen en moet het veiligheidsgevoel versterken.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Een leuk weetje bij deze Final Countdown van Europe. Zanger Joey Tempest schreef deze legendarische synthesizer riff al tijdens zijn studententijd. Jarenlang bleven ze op een cassettebandje liggen tot zijn bandgenoten hem overtuigden om er een volledig nummer rond te bouwen. En precies die riff groeide uit tot een van de bekendste intro's uit de rockgeschiedenis.

De nostalgie uit de jaren 90 van Nick Kamen met I Promised Myself. Op zaterdag 11 juli is het weer tijd voor Oudenburg Zomert. Vanaf 16 uur wordt het Abspark het decor voor een gratis stadsfestival vol muziek, animatie en zomerse gezelligheid. Kom met familie en vrienden genieten van een sfeervolle avond in het hartje van Oudenburg. En de toegang is helemaal gratis.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Mel en Kim met FLM. En deze staat eigenlijk voor een eigenzinnige uitdrukking. De zusters gebruikten deze afkorting namelijk als codetaal voor de uitspraak fucking lovely mate. Wanneer er

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Aaron Cara groeide uit tot een icoon van de jaren 80 door de hoofdrol en de kenmerkende thema-nummers te zingen voor twee enorme films die in het teken stonden van de dans. Flashdance en deze Fame.

0: Ik niet hoe ik zonder moet.
1: Van 10 tot 12 juli strijkt het Cactus Festival opnieuw neer in het Minnewater in Brugge. 3 dagen lang geniet je van internationale topacts, Belgisch talent en verrassende artiesten. En dat allemaal op 1 podium. Voeg daarbij de gezellige festivalsfeer en lekker eten aan toe en je hebt het perfecte zomerfestival voor jong en oud. Meer info en tickets vind je op cactusfestival.be.

De man met de warme stem, Barry White, met Don't Make Me Wait Too Long. En we gaan Robbie ook niet laten wachten, want die staat ongeduldig te wachten voor de komende 2 uur met zijn classics hier bij Melin FM. Tot volgende week.

0: Connect is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM.
1: Zondagmorgen 10 tot 12. Classics at Melinda FM.

Aretha Franklin, wel, die mocht de Classics openen vandaag, zondag 28 juni. Wees van harte welkom voor de volgende twee uur met hits uit een ver verleden.

Elvis Presley, you don't have to say you love me. En we gaan even naar het jaar 1967, namelijk op 5 juni van dat jaar. Een windgoos vernield in Oosmalle 117 woningen en de kerk. En de Amerikaanse actrice en sekssymbool Jenna Mansfield overlijdt. Zij is pas 34 en er is datzelfde jaar ook een hevige brand bij Bayer in de Antwerpse haven. Sonny en Cher stonden in 1967 wereldwijd in de hitlijsten met dit nummer hier, The Beat Goes On.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je
2: op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

0: Michael Jackson, Wannabe Starting Something. En dan Scott Walker, de muzikant. Die werd geboren in 1943 in Ohio en overleed in 2019 in Londen. Hij werd beroemd als zanger van de groep The Walker Brothers. Hits als Make It Easy On Yourself en The Sun Ain't Gonna Shine Anymore maakten hem enorm populair in het Verenigd Koninkrijk. Dit is nog een van zijn solo hits, Jackie.
1: And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
1: Je nieuwe wagen opladen. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Tupac en Dr. Dre met California Love. Even naar 1997. Er is varkenspest in de Limburgse gemeente Bocholt. En ondanks voorzorgsmaatregelen is er een snelle uitbreiding van de varkenspest over gans Vlaanderen. Jasmin stond in 1997 in Vlaanderen in de hitlijsten met

De grootste klassiekers uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Welkom bij Classics at Melinda FM.

kan inspiratie zijn om straks aan de aperitief te beginnen. De Pina Colado Song en Escape van Robert Holmes. We hebben nog meer fantastische classics zometeen op Melinda FM tussen 11 en 12 uur. Dit zijn nog Nancy en Frank Sinatra.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Blankenbergen wordt de wachtlijst voor private strandcabines vanaf volgend jaar iets korter. Door een hertekening van het strand komen er 21 cabines bij. En momenteel staan er nog 95 mensen op de wachtlijst. Maar een deel van de aanvragen uit de coronaperiode wordt niet langer opgevolgd. In Sint-Eloys Winkel bij Ledegem zijn de voorbije dagen verschillende horecazaken het doelwit geweest van inbrekers. De daders die gaan driest te werk. Zo probeerde een inbreker een voordeur te forceren door er met een bromfiets tegen te beuken. De burgemeester van Ledegem die vraagt inwoners om extra waakzaam te zijn. In Torhout zijn waarschuwingsborden geplaatst nadat Vlaams minister Hilde Krevits tijdens het joggen werd aangevallen door een buizerd. De vogel die broedt in de buurt en verdedigt zijn jongen. Ook twee andere joggers die werden al bedreigd. Een vrouw van 53 uit De Haan is aangehouden op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. Ze zou betrokken zijn bij een aanrijding waarbij haar man om het leven kwam. In Kortrijk zijn vier mensen opgepakt tijdens een grootschalige actie tegen drugshandel. De politie die voerde vier huiszoekingen uit, onder meer in een restaurant in de Wijngaardstraat en nam daarbij een grote hoeveelheid drugs in beslag. Het festival Weekend Dance op het strand van Zeebrugge lanceert een nieuwe veiligheids-app met de naam Eva. Bezoekers die kunnen er vrienden aan toevoegen en elkaars live locatie zien. Ook de batterijstatus en veiligheidsmeldingen kunnen zichtbaar zijn. De app die heeft ook een SOS-functie voor noodgevallen en moet het veiligheidsgevoel versterken. In de gemeente Vleteren kregen alle 75-plussers bezoek van buurtwerkers en vrijwilligers. Ze brachten een flesje water mee en wezen ouderen op het belang van voldoende drinken tijdens de hitte. In het ziekenhuis AZ West in Veurne kunnen er een half jaar lang geen bevallingen plaatsvinden door een tekort aan gynaecologen. Vanaf de 1 juli moeten bevallingen en verloskundige ingrepen in het AZ Oostende gebeuren. In Nieuwpoort is een Iraakse man vrijgesproken die 3 jaar cel riskeerde voor mensensmokkel. De man die werd in februari al opgepakt tijdens een politieactie waarbij 15 transmigranten in een tuin werden aangetroffen. Volgens een advocaat werd hij onterecht verdacht, ondanks een eerdere veroordeling. Oud-wielrenster Victoire van Nuffel schenkt haar archief aan Wielermuseum Koers in Roeselare. De 88-jarige was in 1959 de allereerste Belgische kampioene op de weg en op de piste.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

De Amerikaanse rhythm and blues, soul en gospel zangeres Stephanie Mills. Die werd geboren in Brooklyn, New York in 1957. In de jaren 70 stond ze in de belangstelling omdat ze een relatie had met Michael Jackson. Ze had een grote hit met het nummer die je net hoorde, Never Knew Love Like This Before, waarmee ze in 1981 een Grammy won. En zo zijn we gestart aan het tweede uur van de Classics. Dit is

The Sweet and Run blockbuster. En dan naar het jaar 1991. In Luik wordt de 63-jarige voorman van de Waalse socialisten André Kools doodgeschoten. En Miguel Indurain wint de 78e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de eerste eindoverwinning voor de Spaanse wielrenner. En er was natuurlijk die zomer van 10 om te zien.

Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.

Michel Sardou, geboren in Parijs in 1947 en hij werd wereldberoemd door zijn liedjes. Zijn teksten zijn soms politiek, maar hij schrijft ook chansons over het leven en de liefde. Zijn grootste hit in België en Nederland was het nummer die je net hoorde, La Lac du Connemara. En nu naar een ander tijdperk, 1967, met Them and Gloria.

Willy Sommers natuurlijk. En dan naar het jaar 1976. De Nationale Loterij mag van start gaan met de Lotto. En de Belgische wielrenner Lucien van Impe wint de Ronde van Frankrijk. Eveneens datzelfde jaar wordt Freddy Maartens wereldkampioen op de weg. En dit moet je nog wel kennen. Uit Frankrijk, een klassieker hoor.

0: Adieu.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
4: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.

Bands Reaction en de Disco Train. En de trein die dadert zo dadelijk na 12 uur verder met Patrick de Smitter en muziek bij de brunch. Dit waren de klassiekers voor deze zondag. Nog een fijne dag verder en graag tot volgende week.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Over een klein half uur begint in Antwerpen het Belgisch kampioenschap wielrennen. In totaal leggen de renners bijna 240 kilometer af. Sportjournalist Jonas de Kleer blikt vooruit.
2: We krijgen in Brasschaat een biljartvlak parcours, al heeft dat lokale rondje van 20 kilometer wel drie kasseistrookjes. Nu, de sprinters zijn toch topfavorieten. Tim Merlier is dat, die gaat voor een derde driekleur. Of misschien wel Jasper Philipsen voor zijn allereerste. En ook met Arnaud Delis, Jordi Meus en Milan Fretin zijn er nog genoeg snelle mannen aan de start.
1: De vrouwen begonnen om iets na 11 uur. Daar is het vooral uitkijken of Lotte Kopecky haar vijfde Belgische titel pakt. Haar belangrijkste uitdaagsters zijn Shari Bossuyt, Sandrine Tas en Fleur Moors. In de eerste helft van dit jaar zijn al bijna 300 gevallen van agressie gemeld tegen medewerkers van de VDAB. Het gaat dan vooral om verbale agressie van agressieve klanten. Om die agressie aan te pakken maakt de VDAB al een tijdje gebruik van noodknoppen. In totaal zijn er nu zo'n 500 noodknoppen actief. Ook in andere sectoren, zoals bij ambulanciers of bij de lijn, neemt het aantal agressiegevallen toe. 9 op de 10 bouwbedrijven gaan collectief dicht tijdens het bouwverlof. Dat blijkt uit een bevraging van de Bouwunie. In principe is dat niet verplicht, maar de meeste bedrijven doen het wel. Je hoort Twain de Hond van de Bouwunie.
3: De bouwsector is een typische ploegenarbeid. Dus onze mensen werken in ploeg op de werf. En als daar een van de schakels wegvalt, dan heeft dat direct een enorme impact. Maar daarnaast ook, het is een ketting van aannemers dat elkaar opvolgt. Qua timing is dat dan ook wel belangrijk. Als er te pas en te onpas schakels uitvallen, dat zorgt voor vertragingen.
1: 9 op de 10 bouwbedrijven blijven wel bereikbaar tijdens het bouwverlof. In Venezuela zijn nog meer dan 50.000 mensen vermist na de aardbevingen eerder deze week. Vannacht werd de regio opnieuw getroffen door een beving met een schaal van 5.1. Drie dagen na de zware aardbevingen blijven er wel nog altijd slachtoffers levend van onder het puin gehaald worden. Deze ochtend werd nog een jongen van 11 teruggevonden, drie dagen na de zware aardbevingen. Verschillende landen sturen ook reddingswerkers naar de regio. De Europese Unie maakt dan weer 5 miljoen euro aan noodhulp vrij. En in de Duitse Alpen is een Oostenrijker van 59 om het leven gekomen bij een val tijdens het bergklimmen. Dat meldt de politie. Het is niet duidelijk hoe hij precies is gevallen. Er loopt een onderzoek. Het waren andere klimmers die het slachtoffer ontdekten en de hulpdiensten belden, maar dat mocht niet baten. Vanmiddag zonnig, later vooral buien die kunnen onweerachtig zijn, maximaal tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 28 graden, ook de dagen daarna blijft het zonnig. Mogelijk hier en daar een bui bij 25 graden.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 12.3, Patrick de Smieter.

Ze wordt ook wel eens de Queen of Pop genoemd, deze Madonna. Met True Blue. Welkom, het is zondagmiddag. En je weet het, op zondagmiddag dan is er een music brunch. Tot ongeveer een uurtje of drie. Daarna komt er weer iemand anders. Hier is Reggie en Laura Tesoro.

Unlimited met Never Surrender. Het is warm geweest, heel erg warm. Misschien wordt het in de komende week wat kouder. Ik zou even moeten de weerberichten raadplegen daarvoor, om te zien op de langere termijn wat er eigenlijk verwacht wordt. Want we zien wel wat er komt natuurlijk. Het was warm, het was zweterig. En wat hebben we dan gedaan de hele week? Wel ja, airco's geïnstalleerd natuurlijk. Daar zijn we mee bezig. Suzanne en Freek, de helft van mij.

zometeen komen de eerste commerciële boodschappen eraan. Maar we hebben natuurlijk nog één plaatje tot die tijd. En dat is een nummertje. Ik denk dat het Italiaans is eigenlijk. Het heet Mamma Leone. Het is van Bino.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

met On My Mind. De Brusselse overheid, misschien heb je daar ooit wel van gehoord, van Brussel, dat is de hoofdstad van België. Wel, die heeft een nieuwe methode gevonden om geld binnen te halen. En dat is dus €350 per keer dat je met je oude dieselwagen, nou ja, oud, hij moet niet zo oud zijn. Hij moet dus alleen niet voldoen aan de uitstootnormen die daar gelden. En dan kun je dus met die dieselwagen een boete krijgen van €350 als je Brussel binnenrijdt. In feite koop je een abonnement om een heel jaar dan Brussel te kunnen binnenrijden. Dus zodra je één keer die boete gekregen hebt, heb je eigenlijk voor een heel jaar betaald. En ja, dat is een beetje raar natuurlijk, want dat lijkt een beetje op een verdoken belasting, een bijkomende belasting. Het geldt voor alle diesels die euro 5 of lager zijn en ook voor benzinewagens die dus euro 2 of lager zijn. Dat zijn dus hoofdzakelijk wagens dan uit de jaren 90. Maar die diesels die zijn veel recenter, die zijn ook van een jaar of 10 geleden bijvoorbeeld. Nou ja, we zien wel wat er van komt. In elk geval, hou je geld maar klaar.

Als we spreken over de derde wereld, dan bedoelen we meestal Afrika of zo. Dat wordt wel eens betiteld als de derde wereld. Wat is dan de eerste en de tweede wereld? Misschien weet Sabine Tiels het wel. Hier is De Trein.

Prachtig nummer is dit. Lost Frequencies en Nathan Nicholson met So Much Beauty Around Us. So Much Beauty in This Music. Misschien moeten we eens luisteren naar Army of Lovers en Crucified.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
4: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word sales ambassador.

Dit is een oudje uit 1983 al. Dat is dus behoorlijk oud. Van Jules Lemaire met Parfum de Rêve. Wat bedoelt ze nou eigenlijk met Parfum de Rêve? De Rêve. Misschien is dat wel, ja, weet ik veel eigenlijk. Laten we het maar met rust laten, ja. Eric Flanders, hier is Urenlang.

Speelt er iets moois, iets onverwachts, want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen, en ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

sommige radio's zit dus ook uitlezing van de metadata, zoals het heet. En dan zul je kunnen zien, als je deze plaat hier die je net gehoord hebt bekijkt, dat daar staat Barbara Dex. Moet uiteraard zijn Barbara Dex. Dus het is verkeerd geschreven. Better Be Ready, dat was de plaat die we net draaiden. En dit is Milo met My Lucky Day.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Consumentenorganisatie Testaankoop vraagt de festivals meer duidelijkheid over een eventuele schadevergoeding na het onweer gisteren. Daardoor werden onder meer Paradise City, Werchter Boutique en Couleur Café vroegtijdig stopgezet. Zo'n 100.000 bezoekers op Werchter Boutique kregen daardoor de headliner Katy Perry niet te zien. Laura Klaes.
2: Je betaalt voor een dienst, je hebt die dienst niet volledig gekregen. Dus in theorie zou het festival je iets

0: van geld zelfs moeten terugbetalen. Ik denk hier dat de praktijk de theorie wat inhaalt. Het is enorme overmacht geweest voor het festival. Dus er is zelfs niet eens de mogelijkheid geweest om iets van alternatief te voorzien. En dan denk ik in die situatie dat je als festivalganger gewoon blij moet zijn dat je veilig thuis bent geraakt.
1: Mogelijk stellen de festivals zelf nog een kleine tegemoetkoming voor. 9 op de 10 bouwbedrijven gaan collectief dicht tijdens het bouwverlof. Dat blijkt uit een bevraging van de BouwUnie. In principe is dat niet verplicht, maar de meeste bedrijven doen het wel. Je hoort Tween de Hond van de BouwUnie.
2: De bouwsector is een typische ploegenarbeid. Dus onze mensen werken in ploeg op de werf. En als daar een van de schakels wegvalt, dan heeft dat direct een enorme impact. Maar daarnaast ook, het is een ketting van aannemers dat elkaar opvolgt. Qua timing is dat dan ook wel belangrijk. Als er te pas en te onpas schakels uitvallen, dat zorgt voor vertragingen.
1: 9 op de 10 bouwbedrijven blijft wel bereikbaar tijdens het bouwverlof. In Venezuela zijn nog meer dan 50.000 mensen vermist na de aardbevingen eerder deze week. Vannacht werd de regio opnieuw getroffen door een beving, die had een schaal van 5.1. 3 dagen na de zware aardbevingen blijven er wel nog altijd slachtoffers levend van onder het puin gehaald worden. Deze ochtend werd nog een jongen van 11 teruggevonden, 3 dagen na die aardbevingen dus. Verschillende landen sturen ook reddingswerkers naar de regio. De Europese Unie maakt dan weer 5 miljoen euro aan noodhulp vrij. In de Duitse Alpen is een Oostenrijker van 59 om het leven gekomen bij een val tijdens het bergklimmen, dat meldt de politie. Het is niet duidelijk hoe hij precies is gevallen, er loopt een onderzoek. Het waren andere klimmers die het slachtoffer ontdekten en de hulpdiensten belden, maar dat mocht niet baten. En over een klein half uur begint in Antwerpen het Belgisch kampioenschap wielrennen. In totaal leggen de renners bijna 240 kilometer af. Je hoort een van de topfavorieten, Jasper Philipsen.
3: Het is een lange afstand, hitte gaat natuurlijk een rol spelen, dus het zal sowieso een zware wedstrijd zijn. Ik denk, wie er op het einde nog het meeste in de tank heeft zitten, zal verdienen een Belgisch kampioen te worden.
1: De finish wordt rond 5:45 verwacht. De vrouwen finishen rond 2:30. Vanmiddag zonnig, later vooral buien, die kunnen onweerachtig zijn, maximaal tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 28 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig, mogelijk hier en daar een bui bij 25 graden.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
5: Melinda FM, 12.3, Patrick de Smieter.

Michael Brown en So Many Men, So Little Time. Die heeft wel wat te doen dus 's nachts natuurlijk, om al die mannen te laten passeren. Dan vraag je af, wat is haar beroep? Is dat het oudste beroep ter wereld? Of doet ze toch iets anders? Nee, ze is natuurlijk zangeres, dat is duidelijk. Ze zingt alleen maar over die dingen. Hoop ik toch. Ze doet niet andere dingen. Laten we dan maar in het midden wat ze allemaal doet. Olivia Rodrigo is dit hier met een nummer Drop Ahead.

Snow, an informer. In China is iets merkwaardigs gebeurd. Er is een klein vliegtuigje in een wolkenkrabber van 530 meter hoog. De Citic Tower, zo heet die. Dat vliegtuigje is daar dus ingevlogen. En er is 1 dode. En er zijn ook 13 gewonden gevallen bij dat incident. Merkwaardig incident doet een beetje herinneren aan 9/11 in New York. Uiteraard op een veel kleinere schaal. Hier is Pommelien.

0: zometeen de commerciële boodschappen van onze sponsors. Maar eerst nog Booming People. Dit is Chihuahua.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

is een van de zogenaamde supergroepen. Die dus een legendarische carrière achter de rug hebben. En nou, nog voor zich ook, want ze maken nog altijd muziek. En die dus hele dikke schares fans hebben. Grote optredens kunnen geven. Van die mega-optredens waarbij al 50.000 of 100.000 man aanwezig zijn. Ja, festivals bijvoorbeeld. Coldplay is een zeer vaak gevraagde groep. Hier is Tom Petty en de Heartbreakers.

Ze lijkt wel dronken, deze Melanie. What have they done to my song, ma? Dat vraagt ze zich af. Volgens mij was ze niet helemaal nuchter toen ze dit plaatje opnam. Maar ja, het kan verkeren natuurlijk. We weten dat niet helemaal zeker. Wat Vlaamse muziek beluisteren. Deze Mama's Jasje. Mama's Spalto. Hier is Gelukkig Zijn. Het loopt.

Benne met Running. De Israëlische regering heeft een akkoord bereikt met Libanon. Dat is het land wat op de wereldkaart juist erboven ligt. Misschien ken je dat wel. Wel van gehoord. Beirut bijvoorbeeld is een van de bekende steden daar. Wel, dat akkoord zorgt er dus voor dat de oorlog met Iran eventueel kan beëindigd worden. En dat de Hezbollah-beweging misschien wel eventjes buiten beeld zal komen. Hopelijk gebeurt dat. Hier is Tarkan, dat is muziek uit die streek, met Sikid.

0: zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

Man at Work met Down Under, de eerste hit die ze ooit scoorde in de tijd. Man at Work komt uit Australië en dat is het land wat op de wereldkaart helemaal onderaan ligt. Nou, niet helemaal onderaan, daar ligt Antarctica. Maar het ligt er dus ja, een beetje boven eigenlijk. Dit is David van Dijk en

Martin Garrix en Jax. Jax is in Frankrijk een soort spoelmiddel wat lijkt op hetgeen we hier drift noemen. En dat gebruikt wordt bij het doen van de afwas enzovoort. Ja. Om ruiten te kuisen ook. Of andere producten die daarvoor gebruikt worden. Jax, bekend in Frankrijk dus. The Purple Disco Machine, Mike Dumont met Something on My Mind.

Het grote nieuws van de laatste week was natuurlijk de warmte. Temperaturen tot 38 graden in Limburg. Dan in West-Vlaanderen was het wel ietsje kouder. Maar nou, kouder, ietsje minder warm, laten we het daarop houden. En ja, dan hebben we natuurlijk zweet, liters water nodig en dergelijke meer. Wel, er komt wat kritiek op de aanpak van onze regering. Minister Klarinval of minister, ook meneer Koop-Pieters, die hebben dus wat stampij gemaakt daarover. En die zeggen dus dat de regering de hittegolf niet goed aanpakt. Wij kunnen natuurlijk zelf de hittegolf maar op één manier aanpakken. En dat is door koude te installeren, ja. We maken dus dat we toestellen plaatsen die het huis gaan afkoelen. Zometeen na twee uur, zijn we er terug met het derde deel. Maar

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In Nieuwpoort is een Iraakse man vrijgesproken die 3 jaar cel riskeerde voor mensensmokkel. De man die werd in februari al opgepakt tijdens een politieactie waarbij 15 transmigranten in een tuin werden aangetroffen. Volgens een advocaat werd hij onterecht verdacht, ondanks

0: een eerdere veroordeling. In het ziekenhuis AZ West in Veurne kunnen er een half jaar lang geen bevallingen plaatsvinden door een tekort aan gynaecologen. Vanaf de 1 juli moeten bevallingen en verloskundige ingrepen in het AZ Oostende gebeuren. In Kortrijk zijn 4 mensen opgepakt tijdens een grootschalige actie tegen drugshandel. De politie die voerde 4 huiszoekingen uit, onder meer in een restaurant in de Wijngaardstraat, en nam daarbij een grote hoeveelheid drugs in beslag. In Sint-Eloys Winkel bij Ledegem zijn de voorbije dagen verschillende horecazaken het doelwit geweest van inbrekers. De daders die gaan driest te werk. Zo probeerde een inbreker een voordeur te forceren door er met een bromfiets tegen te beuken. De burgemeester van Ledegem die vraagt inwoners om extra waakzaam te zijn. Oud-wielrenster Victoire van Nuffel schenkt haar archief aan Wielermuseum Koers in Roeselare. De 88-jarige was in 1959 de allereerste Belgische kampioene op de weg en op de piste. In Torhout zijn waarschuwingsborden geplaatst nadat Vlaams minister Hilde Crevits tijdens het joggen werd aangevallen door een buizerd. De vogel die broedt in de buurt en verdedigt zijn jongen. Ook 2 andere joggers die werden al bedreigd. In Blankenbergen wordt de wachtlijst voor private strandcabines vanaf volgend jaar iets korter. Door een hertekening van het strand komen er 21 cabines bij. En momenteel staan er nog 95 mensen op de wachtlijst. Maar een deel van de aanvragen uit de coronaperiode wordt niet langer opgevolgd. Het festival Weekend Dance op het strand van Zeebrugge lanceert een nieuwe veiligheids-app met de naam Eva. Bezoekers die kunnen er vrienden aan toevoegen en elkaars live locatie zien. Ook de batterijstatus en veiligheidsmeldingen kunnen zichtbaar zijn. De app die heeft ook een SOS-functie voor noodgevallen en moet het veiligheidsgevoel versterken. Een vrouw van 53 uit De Haan is aangehouden op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. Ze zou betrokken zijn bij een aanrijding waarbij haar man om het leven kwam. In de gemeente Vleteren kregen alle 75-plussers bezoek van buurtwerkers en vrijwilligers. Ze brachten een flesje water mee en wezen ouderen op het belang van voldoende drinken tijdens de hitte.
1: Het regionieuws werd u aangeboden door...
2: Imojo, Imojo, Imojo.

prachtige plaat is dit. Deze Mr. met Broken Wings. In Duitsland overweegt de regering de belastingen op inkomsten met 20 miljard euro te verlagen. Hier in België overweegt men om ze met 10 miljard euro te verhogen. Dat is het verschil tussen Duitsland en België. Men wil daar de economie gaan stimuleren. Hier in België heb ik de indruk dat men de economie wil afremmen. Het is hier altijd het omgekeerde wat in andere landen gebeurt. Eros Ramazzotti,

De festivaltijd is alweer gestart en je hebt natuurlijk de grote festivals, zoals Werchter en Graspop en dergelijke. En je hebt ook de kleine festivals en daar zie je onder meer artiesten zoals Gary Hager. En hij zingt Zomerlicht. De wereld.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Iedereen die regelmatig Gent bezoekt, die weet dat in Gent heel wat fietstaxis rondrijden. En het gebruik daarvan is op een paar jaar tijd verviervoudigd, zegt men. Dat komt natuurlijk omdat die fietstaxis ook gesponsord worden, gesubsidieerd worden door de overheid. Ja, vandaar is dat dat zoveel toeneemt. Yes.

Gary U.S. Bonds met This Little Girl. Het gaat dus in Gent over die fietstaxis, dus over rikshas, zoals dat ook wel heet. Dat is iets wat je ook in Bangkok en dergelijke ziet. Daar in die soort landen, in de Filipijnen, heb je dat veel meer dan hier. Omdat het verkeer daar eigenlijk compleet anders georganiseerd is. Als je zelf in Gent moet zijn, ja, dan als je met je auto rijdt, dan krijg je bijna gegarandeerd een boete omdat je ergens een verkeerde straat in gereden bent. Want de signalisatie daar is alles behalve, tenminste wat mij betreft toch, ja. Peter Frampton, mede dames en heren, hier is Show Me The Way.

met Van Gogh los. We waren er net al even over Gent aan het vertellen. Wel, in Gent is er nog een merkwaardig fenomeen. Mensen die dus in Gent wonen, die gaan dus op hotel in Gent. Om dus te kunnen slapen onder de koelte van de airco. Want dat is het eigenlijk wel. Ze wonen dus amper een paar honderd meter van het hotel. En gaan dus in dat hotel gaan logeren. En moeten dus ook betalen daarvoor. Om in de koelte te kunnen slapen. Ja, met dit weer kun je dat eigenlijk wel begrijpen.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Rock My Belly van Rehab, Inna en Sash. Een plaat uit 2023, sorry. Ik was even verkeerd op de datums aan het kijken. Ja, van die plaat moet je dat eigenlijk wel weten. Iedereen die een beetje de financiële wereld volgt, die kent de Bitcoin. Dat is dus een virtuele digitale munt die eigenlijk volgens sommige mensen geen enkele waarde heeft. Onder meer dus volgens meneer Jeremy Grantham, die beschouwt de Bitcoin als een speculatief instrument zonder intrinsieke waarde. Daar heeft hij volgens mij wel gelijk in, ja. Goud presteert beter dan de cryptovaluta als betrouwbare waardeopslag, zegt hij. En de Bitcoin zal dus met de tijd verdwijnen.

Holly Johnson met Americanos. Ja, ik heb zelf nooit in heel mijn leven één bitcoin gekocht. Zelfs geen honderdste of geen duizendste ervan. Want de intrinsieke waarde van één bitcoin is momenteel, ja, ik denk rond de 50.000 of 60.000. Ja.

De beste muziek hoor je hier natuurlijk bij Melinda FM. En ook de beste DJ's, want we hebben er wel een paar, ja. Volgende week ben ik er terug tussen 12 en 3 op zondagmiddag. We genieten nog van Sheila en de B-Devotion met Spacer.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

wat geeft ze eigenlijk een stem? Christina Aguilera uit 2026 jaar terug in de tijd. Goedemiddag bij Melinda FM. Ja, tot 6 uur ben ik er weer met heel mooie en leuke informatie, maar natuurlijk ook heel goede muziek. Zoals muziek van The Commodores, ook muziek van Jason Timberlake, maar ook van niemand minder dan VOF, de kunst. Maar eerst tijd voor Marshmallow.

Desiree. En dan natuurlijk hadden we deze van Save the Metal en Ploegstaart. En we krijgen nog wat regionale informatie. Van 15 juli tot en met 15 augustus wordt er in het Stadspark van Veurne elke woensdagmiddag een decor opgezet en dat met live muziek. Tijdens Open Kiosk, een initiatief van Club Paviljoen, krijgen veelbelovende Belgische artiesten een podium op een historische kiosk, daterende van 1899. Alle start vanaf 12

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

toch leuk om even deze plaat terug te horen, 1981. Ze waren heel gekend, de Guys and Dolls in de jaren 70. Ze waren toen nog met een zeskoppige formatie, maar in de loop van de jaren zijn er twee van hen vertrokken en dan ging de naam van de Guys and Dolls over naar de popgroep Dollar en ze deden met hun vieren verder. In Nederland en België waren ze destijds heel gezellig aanwezig en dat regelmatig tijdens televisieprogramma's.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Justin Timberlake, goedemiddag, mocht u pas afstemmen. Dit is Melina FM en nog tot 6 uur ben ik jouw gastheer. Van woensdag 29 juli tot en met zaterdag 8 augustus spoelt de 29e editie van het Zomers Podium Kunstfestival Theater aan Zee opnieuw aan in Oostende. Alle info hierover kan u terug opvorderen en dat bij theateraanzee.be. De hele dagen is het niet zo leuk meer als je naar de bank wil gaan. Soms is die meer gesloten dan dat die open zijn. En ja, soms moet je meer betalen dan dat je geld verdient. Dit zijn de Commodores.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In het ziekenhuis AZ West in Veurne kunnen er een half jaar lang geen bevallingen plaatsvinden door een tekort aan gynaecologen. Vanaf de 1 juli moeten bevallingen en verloskundige ingrepen in het AZ Oostende gebeuren. In Sint-Eloys Winkel bij Ledegem zijn de voorbije dagen verschillende horecazaken het doelwit geweest van inbrekers. De daders die gaan driest te werk. Zo probeerde een inbreker een voordeur te forceren door er met een bromfiets tegen te beuken. De burgemeester van Ledegem die vraagt inwoners om extra waakzaam te zijn. In Nieuwpoort is een Iraakse man vrijgesproken die 3 jaar cel riskeerde voor mensensmokkel. De man die werd in februari al opgepakt tijdens een politieactie waarbij 15 transmigranten in een tuin werden aangetroffen. Volgens een advocaat werd hij onterecht verdacht, ondanks een eerdere veroordeling. Oud-wielrenster Victoire van Nuffel schenkt haar archief aan Wielermuseum Koers in Roeselare. De 88-jarige was in 1959 de allereerste Belgische kampioene op de weg en op de piste. Het festival Weekend Dance op het strand van Zeebrugge lanceert een nieuwe veiligheids-app met de naam Eva. Bezoekers die kunnen er vrienden aan toevoegen en elkaars live locatie zien. Ook de batterijstatus en veiligheidsmeldingen kunnen zichtbaar zijn. De app die heeft ook een SOS-functie voor noodgevallen en moet het veiligheidsgevoel versterken. Een vrouw van 53 uit De Haan is aangekomen.

0: Gehouden op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. Ze zou betrokken zijn bij een aanrijding waarbij haar man om het leven kwam. In de gemeente Vleteren kregen alle 75-plussers bezoek van buurtwerkers en vrijwilligers. Ze brachten een flesje water mee en wezen ouderen op het belang van voldoende drinken tijdens de hitte. In Blankenbergen wordt de wachtlijst voor private strandcabines vanaf volgend jaar iets korter. Door een hertekening van het strand komen er 21 cabines bij. En momenteel staan er nog 95 mensen op de wachtlijst. Maar een deel van de aanvragen uit de coronaperiode wordt niet langer opgevolgd. In Kortrijk zijn 4 mensen opgepakt tijdens een grootschalige actie tegen drugshandel. De politie die voerde 4 huiszoekingen uit, onder meer in een restaurant in de Wijngaardstraat en nam daarbij een grote hoeveelheid drugs in beslag. In Torhout zijn waarschuwingsborden geplaatst nadat Vlaams minister Hilde Krevits tijdens het joggen werd aangevallen door een buizerd. De vogel die broedt in de buurt en verdedigt zijn jongen. Ook 2 andere joggers die werden al bedreigd.
1: Het regionieuws werd u aangeboden door...

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
3: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495-3278-47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Ook vandaag kan het opnieuw stevig gaan onweren. Vooral in de late namiddag en vanavond kan er op sommige plaatsen hagel vallen met felle windstoten. Je hoort weerman David Theenouw.
2: Dat zal niet zijn wat het vannacht is geweest. Ook al omdat de hitte voor een groot deel verdreven is. Het is nog wel warm, maar het is niet meer zo warm als gisteren. Ook boven Frankrijk is het al minder warm. Dus we verwachten nog wel een lokaal stevig onweer. Maar het zal eerder naar de Ardennen gaan, denk ik. Een stukje van Vlaanderen. Maar normaal gezien zou het niet mogen zijn wat het is geweest.
1: In het centrum van Brussel is vannacht een man neergestoken. Hij verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. Dat meldt de politie. De daders zijn nog altijd spoorloos. Het onderzoek loopt. Sinds het begin van de hittegolf zijn er in Europa al meer dan 1300 overlijdens geteld. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie op X. Het gaat dan voor alle duidelijkheid om extra overlijdens door het warme weer. 11 doden bij een vliegtuigcrash in Frankrijk. Dat gebeurde in de buurt van Nancy. Volgens lokale media ging het om mensen die voor het eerst een parachutesprong zouden doen. Het is nog niet duidelijk waar het dan precies is misgelopen. En sport Shari Bossuyt is Belgisch kampioene op de weg. In een massasprint was ze sneller dan Lotte Kopecky en Sandrine Tas. Het is de eerste Belgische titel voor Bossuyt.
3: Er komen heel veel emoties los. Als je natuurlijk als eerste over de meet komt, maar ik denk dat we vandaag de koers zo hard in handen hadden. Mijn ploegmaten waren echt on fire. Die gingen gewoon elke keer mee in elke ontsnapping. Dus dankzij hun kon ik vandaag het mooi afmaken.
1: Op dit moment zijn de mannen nog aan het rijden. Nafi Tian breekt geen potten bij haar comeback in het Duitse Ratingen. Ze kwam vandaag enkel in actie in het speerwerpen en gooide 47,93 meter. Dat is ver onder haar persoonlijk record van 59,32 meter. Voor de 800 meter en het verspringen paste ze. Gisteren sloeg ze ook al de 100 meter horde over. Op het WK in Tokio vorig jaar gaf ze op dag 2

0: Van de Zevenkamp op. Thiam zat er mentaal en fysiek helemaal door. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft opnieuw een wereldrecord te pakken. Dit keer dat van 7 dagen zwemmen in een zwembad. Hij zwom maar liefst 364,4 kilometer. Dat is een goede 6 kilometer meer dan het vorige record. Bonne zwom zo goed als 7 dagen aan een stuk, met kleine pauzes om kort bij te slapen, medische controles of om te eten. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanaf het oosten komen er onweerswolken opzetten, maxima tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 27 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig, mogelijk hier en daar een bui en 25 graden.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

konden we de hele week bijna zeggen I'm on fire. Goedemiddag, dit is Melinda FM. Je hoorde niemand minder dan Bruce Springsteen. Nog tot 6 uur krijg je de leukste muziek en de gezelligste informatie.

voor wie het sportief wil houden, wel, dan hebben we een goede tip voor u. Trek je loopschoenen aan en je beleeft er een unieke loopervaring. En dat langs de waterlijn. Dit gebeurt allemaal tijdens de Beach Run in Oostende in samenwerking met triathlonteam 12 Beaufort. Kan je kiezen tussen een parcours van 5 of 10 kilometer. Ook de jongste sportievelingen komen aan bod met een gezellige grootouder-kinderloop. Dat is met kinderen tot 12 jaar. Locatie van het allemaal gebeuren is aan de sportrand Oostende tegenover de renbaan. Dat is aan de Koning Boudewijn promenade 214. Inschrijven kan vanaf 19:30... En eigenlijk kan je al beginnen vanaf 19:15 en dat op vrijdag 10 juli.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Belgisch werk van de formatie Telex en Moscow Disco. We blijven in ons Belgenlandje, gaan samen dansen met Clouseau.

ze heeft een pracht van een stem. Je hoorde niemand minder dan deze prachtige dame die de naam draagt Stephanie Joanna Angelina Germanto. Ja, ofwel gewoon Lady Gaga. Je kent haar zeker vast van haar Just Dance, die je zo hoorde. En ook de Dead Dance en de Pokerface en natuurlijk Paparazzi. Ja, er zijn nog zoveel mooie platen van hen. Maar laten we even overschakelen naar iets heel anders. We keren terug in de tijd met deze van Talk Talk en It's My Life.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: De industriebrand in Londerzeel in Vlaams-Brabant is onder controle, dat bevestigt de brandweer. Er wordt wel nog nageblust, het bedrijf zelf is volledig uitgebrand en er hangt een grote rookwolk. Je hoort de burgemeester Nadia Sminate.
2: We hebben gevraagd om preventief ramen en deuren te sluiten. Een tweede bezorgdheid was dat er gebouwen, loodsen in de buurt van de brand zich bevonden, waar giftige stoffen zich in bevonden. En daarom dat ik ook de gemeentelijke fase heb afgekondigd. De brandweer slaagt er wel in om die gebouwen nu te vrijwaren.
1: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond. Ons land stuurt het BFAST-team naar Venezuela, na de zware aardbevingen daar. BFAST zal zich voornamelijk focussen op onderdak, tenten dus. Venezuela had Europa om hulp gevraagd. De dodentol staat daar voorlopig op 1430. 50.000 anderen zijn nog vermist. Ook vandaag kan het opnieuw stevig gaan onweren. In de late namiddag en vanavond kan er op sommige plaatsen hagel vallen met felle windstoten. Weerman David Tenau.
3: Dat zal niet zijn wat het vannacht is geweest. Ook al omdat de hitte voor een groot deel verdreven is. Het is nog wel warm, maar het is niet meer zo warm als gisteren. Ook boven Frankrijk is het al minder warm. Dus we verwachten nog wel een lokaal stevig onweer. Maar het zal eerder naar de Ardennen gaan, denk ik. Een stukje van Vlaanderen. Maar normaal gezien zou het niet mogen zijn wat het is geweest.
1: In het noorden van Frankrijk zijn afgelopen nacht verschillende mensen gewond geraakt bij het onweer dat over de regio trok. Het gaat onder meer om een man van 23 die geëlektrocuteerd werd bij een blikseminslag op een elektriciteitspaal naast zijn huis. En sport Nafi Thiam breekt geen potten bij haar comeback in het Duitse Ratingen. Ze kwam vandaag enkel in actie in het speerwerpen en gooide 47,93 meter. Dat is ver onder haar persoonlijk record van 59,32 meter. Voor de 800 meter en het verspringen paste ze. Gisteren sloeg ze ook al de 100 meter horde over. Op het WK in Tokio vorig jaar gaf ze op dag 2 van de zevenkamp op. Thiam zat er mentaal en fysiek door. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft opnieuw een wereldrecord te pakken. Dit keer dat van 7 dagen zwemmen in een zwembad. Hij zwom maar liefst 364,4 kilometer. Dat is een goede 6 kilometer meer dan het vorige record. Bonne zwom zo goed als 7 dagen aan een stuk, met kleine pauzes, om kort bij te slapen, voor medische controles of om iets te eten. Aan de kust nog overwegend zonnig, aan de andere kant van het land bewolkt met kans op onweer. Ook vannacht kans op onweer en we duiken niet onder de 9.

0: 19 graden. Morgen zonnig en 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Vandaag weer een nummer uit 1984 en dat met Prince en When Those Cry. Van harte welkom bij de uitzendingen hier bij Melinda FM. En tot 8 uur ben je welkom in ons muziekcafé. En lekker muziek draaien gaan we doen. Van onder andere Gracie Adams, ETC, Melissa Edwidge, Billy Paul, Remo van het Groene Woud en Teddy Swims. Dat tot 7 uur al. Je kan je allemaal een beetje verwachten. Maar eerst gaan we beginnen met Soul Searcher en Can't Get Enough. Fijne avond iedereen.

0: praten.
1: Laat ons een beetje positief denken en niet houden van haten zoals Mart Hoogkamer en Miss Montreal dat net deden. Houden van haten kreeg je. Vorige week was het snikheet hier in Vlaanderen, beste vrienden. En hopelijk is de volgende week een beetje minder, want vandaag was het al redelijk goed, hè? 25 graden en de hitte was er een beetje verdwenen. En als het lekker warm is, dan kan je ook genieten natuurlijk ook van de muziek die we draaien vandaag in ons muziekcafé. Leg je lekker neer met een cocktailtje of een kavaatje of een pintje en lekker genieten op deze zonnigavond. We gaan naar 2000 met ATC en Around the World. Welkom.

0: Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Taliban en Come Through My Window waren bij de nummers uit 1993 van Melissa Etheridge. Maar wij draaiden er eentje uit 1988, Like the Way I Do. De duckfeesten zijn achter de rug in Oudenburg en vandaag werden de eendjes gelost. Hè. Jaarlijkse traditie dat de eendjes in het kanaal worden gedumpt. En de eerste die over de meet komt, die krijgt dan een prachtige prijs. En dat was vandaag ook allemaal het geval. Drie dagen à volonté, muziek en drank daar in Oudenburg. En het was een hele mooie beleving. We gaan naar 1972 met een van de grootste hits en prachtige plaat, vind ik zelf ook wel, hè? Billy Paul en Your Song.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
3: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

Zijn jullie allemaal nog aan het genieten van een lekker barbecue of een eetje? Laat het smaken bij deze. Laat een cocktailtje lekker vloeien. En cavaatje, et cetera. En dat allemaal in het gezelschap van Melinda FM op deze zondagavond. Onze liefde voor muziek werd in elk geval kracht bijgezet door niemand minder dan Raymond van het Groenewoud. En muziek à volonté vandaag, op deze zondagavond, in de wachtkamer Juan Luis Guevara. En we gaan luisteren voor eerst naar Tatiana, Chica Cubana.

We draaiden een hele mooie van Teddy Swims, hè? En Guilty. En staat trouwens ook nog met een hele recente hit in de top 30 bij Melinda FM. En dat met Mr. Know It All. En die Melinda FM top 30 kan je beluisteren elke zaterdag tussen 12 en 2 met de collega Maarten de Wit. We gaan richting 7 uur en dat gaan we doen met Yves Berendsen. Droom jij over mij vannacht? Tot zodanig.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Even na 7 en we draaien The Temptations en Treat Her Like a Lady uit 1984. Wie kan je nog verwachten in dit programma tot en met de klok van 8 uur? Onder andere Meteor, Katrina and the Waves, Katie Stunstall, Françoise Hardy, Sabrina Carpenter en Touch of Joy. Die zijn er nog bij tot 8 uur in ons muziekcafé. In de wachtstaal staat te wachten vol ongeduld Ed Sheeran. Maar we draaien voor eerst London Beat. And I'll be thinking about you. Blijf bij ons.

Ik ben er helemaal van overtuigd dat Meteor airco in zijn auto heeft, want hij zag er gisteren nog heel goed uit toen hij uit zijn auto stapte van zijn ritje van de Kempen naar West-Vlaanderen. Want hij was een van de headliners in de duckfeesten of op de duckfeesten in Oudenburg. En je kreeg hem zo net te horen met een van zijn grote hits. Kom dichterbij. Recente hit gaan we draaien van Kate Perry en Band 8.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Het is volop zomer op jouw radio en om dat een beetje kracht bij te zetten draaiden we Katrina and the Waves uit 1983 en Walking on Sunshine. We zijn een drankje aan het drinken, met name pomtom. En voor degenen die dat niet kennen, dat is een pompelmoesje met tonic. Hè. Lekker fris met een ijsje erin en dan kunnen we een beetje verkoelen, want het is hier toch warm hoor in de studio van Melinda FM. En toch genieten zijn we aan het doen, zeker weten. In de wachtzaal Katie Tunstall, maar we gaan naar Michael Lanzo en Corinna. Vriendschap voor het leven.

60's met name naar 1969 met Rare Earth en Get Ready. Zo dadelijk gaan we naar de 80's met de Bellstars. En als jullie straks nog blijven hangen na de klok van 8 bij jouw radio, dan kan je genieten van 80's at 8. En na de klok van 9 kan je lekker genieten van 90's at 9 à volonté. Golden Oldies op jouw radio tussen 8 en 10 uur toch wel. Maar zoals beloofd gaan we naar de Bellstars en de Sign of the

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
3: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

One Hit Wondertje uit 1994 met Dan Penn en You Don't Love Me. Welkom nog een keertje in ons muziekcafé. We zijn al bij jullie tot 8 uur vanavond. Hè. Voor zij die morgen moeten gaan werken, kan ik al vertellen dat de temperaturen gaan zakken. Jawel, 38 en 37 graden gaan we achter ons laten. En morgen zitten we aan 3, 4, 25 graden gedurende heel de week, zo toch wel een beetje. Dus met volle moed er tegenaan, volle batterij er tegenaan. En misschien kan je al een espressootje drinken. En dat gaan we doen met Sabrina.

0: Dit was meteen de debuutsingle van Matthias Mismans en Eb en Vloed. Aanstaande woensdag begint de grote vakantie voor de schoolgaande jeugd en van ons in tweeën geniet er met volle teugen van, zodat jullie met volle moed en volle goesting terug kunnen beginnen op 1 september aan een nieuw schooljaar. Voilà, en toepasselijk gaan we een Touch of Joy draaien en Ready for the Summer. En bij deze ook gaan we afscheid nemen. We gaan onze deuren van ons muziekcafeetje dicht doen en jullie terug begroeten aanstaande zondag voor een nieuwe muziekcafé. De groeten nog een hele fijne zondagavond. En bij leven en welzijn tot volgende week. Hier is Touch of Joy.
1: Sun on my face.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij 80's Headache.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij 90s.

0: Waar die patiënten zich bevonden, de intensieve afdeling helemaal leeggemaakt, helemaal laten desinfecteren, ook gespecialiseerde firma's daarvoor ingeroepen, materiaal vervangen, heel intensief gescreend ook in het ziekenhuis. Dus het ziekenhuis heeft daar echt alle nodige moeite ingestoken om deze uitbraak zo klein te houden zoals ze nu is.
1: De schimmelinfectie is voor gezonde mensen ongevaarlijk. Voor mensen met een zwakke gezondheid kan hij dodelijk zijn. In het Jubelpark in Brussel is een gigantisch Amerikaans feest aan de gang. Ter ere van de 250ste verjaardag van de VS. Op de gastenlijst 9000 mensen, het kostenplaatje 5 miljoen euro. Geld dat ambassadeur Bill White is gaan ronselen bij Belgische bedrijven. Politiek journaliste Hannelore Simoens is erbij.
2: Ik heb een mail gezien die hij heeft gestuurd naar heel veel Belgische bedrijfsleiders. Waarin ook wel wat pushy was, dat ze moesten sponsoren. En dat ging het over sponsorpakketten tussen de 10 en de 250.000 euro. Degenen die niet uiteindelijk daarop zijn ingegaan, die kregen dan die ook een heel teleurstellende mail van I'm very disappointed in you. Dus ja, sommigen vonden het echt wel pushy, maar het zijn toch velen die het gedaan hebben.
1: Uit economische belangen om goed zaken te kunnen blijven doen met de VS. De dodentol na twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. De officiële balans staat nu op 1450 dodelijke slachtoffers. Meer dan 50.000 anderen zijn nog vermist. In de Duitse stad Bochum is een bruiloftstoet ontaard in een botspartij met 7 auto's. Dat meldt de politie. Die 7 auto's die onderweg waren naar een feest knalden op elkaar. 3 mensen raakten daarbij lichtgewond, maar de materiële schade is groter. In totaal 250.000 euro aan schade. En Israël heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Libanon, dat meldt het Libanese persagentschap NNA. En dat amper 2 dagen nadat de twee landen een intentieakkoord hadden om het rustiger te krijgen in de regio. Israël heeft het opnieuw gemind op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. En bij die aanvallen zou 1 Israëlische soldaat om het leven gekomen zijn. Kans op onweer vanavond blijft warm. We duiken niet onder de 19 graden. Morgen zonnig en 27 graden en de dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: In Maasmechelen is een man van 25 verdronken in de Maas. Dat bevestigt het Limburgse parket. Volgens de eerste vaststellingen ging de man zwemmen in de Maas, maar liep het mis. Het parket houdt alle opties open, dus ook een verdacht overlijden. Het onderzoek loopt. Een dodelijke schimmelinfectie in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met de Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is en die nu dus ook opduikt, uitgerekend in een ziekenhuis. Joris Molens van het departement Zorg.
2: Ze hebben heel de afdeling waar die patiënten zich bevonden, de intensieve afdeling, helemaal leeggemaakt. Helemaal laten desinfecteren, ook gespecialiseerde firma's daarvoor ingeroepen. Materiaal vervangen, heel intensief gescreend ook in het ziekenhuis. Dus het ziekenhuis heeft daar echt alle nodige moeite in gestoken om deze uitbraak zo klein te houden zoals ze nu is.
1: De schimmelinfectie is voor gezonde mensen ongevaarlijk.

0: 20 en 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken, kans op een bui en maximaal tot een graad of 27.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.